0: thuis met het kafaar. Gesuis in mijn oren, jeuk in mijn haar. Alleen in bed, de lakens schoor. Kan niet slapen, ik zit erdoor. Ik steek er eentje op, nee. Het pakje leeg, op van de zenuwen. Overal Kleenex en leeg goed. Ik ben alleen, heel alleen. De circusstraat is uitgeblust. Een man die wel een laatste lust. Krak zegt het glas op de ballentum. Ik veeg het op, ik snij mijn hand. Vlug ontsmetten, de muren bewegen. Alcohol, ik kan er niet tegen. In alle hoekjes, aan alle kantjes zie ik roze olifantjes.
1: En toen, wat heb je toen gedaan?
0: De radio weer aan.
1: Iedereen doet, doet.
0: Straks stort ik in elkaar.
1: Ah, dat is geen bezwaar. Iedereen doet, doet, doet. Maat in moed, moed, moed. Kijk eens naar de maan.
0: Wat moet ik met de maan? 6:00 AM, ik moet op pad voor een cognac of koffie zwart. Ik rijd door het rood. Een agent, het is beter dat ik kalm ben. Wat Dalida in stilte doet, doet Zondagsblad in de ochtendgloed. Ik zet mijn eend een beetje vreemd.
2: Hela, hela, wat is dat dan?
0: Dicht bij de post, een kleine bar. Ik glij naar binnen, zet me daar. Achterin met loesjes, smoe, vier heren, pokeren, kil en koel. In dat hoekje, naar ik meen, zo mooi, zo blond en zo alleen. Champagne, zegt ze, ik wil best. 500, zegt ze, het is al wat me rest.
1: En hoe gingen jullie daar naartoe?
0: Mijn wagen, ja, het was zelf een liedje nog op de radio.
1: Iedereen doet, doet, doet, maar die moet, moet, moet.
0: Die cafés heel de nacht.
3: De mens en de verkalking.
0: 7:00, het hotel. Ik betaal, maak het kort. Waar is mijn geld? Het is ambetant, het is slecht gesteld. Comediant, de mond is rood, blonde stoot. Cross your heart van de bruid. Stekend wit op bruine huid. De nylonkousen glijden uit. Haar nagels krijsen, dat smaakt. De luiken rammelen, het bed dat kraakt. Allebei alleen, de lakens schoor. Mijn vingers glijden overal door. Ze doet alsof, ik voel me een sul. Haar blauwe ogen staan op nul. Maar de zakenvrouw in dat kille blauw zegt gedaan. Ik zeg, hoezo gedaan?
1: En u weet werkelijk niet meer wat er gebeurd is?
0: Nee, echt niet.
1: Iedereen doet, doet, doet, wat die moet, moet, moet.
0: Ik leef slechts op bevel.
1: Leven is hier een hel. Iedereen doet, doet, doet, wat die moet, moet, moet.
0: Ik heb mijn zegje nog niet gezegd.
3: Weg voor u, ik moet nu weg. Een grijze morgen, magere buit. Geen taxis, groente, kou en fruit. Trams, brood, een natte stoep. Duo, lotto, toto. Place de Broquaire, was is los? Eruit als een mottige doos. Terug op mijn vet, in mijn cel. De video geeft me kippenvel.